En i middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getiest. Door zijn broers, door zijn span. Hij is

wijzen, ze staat die tijd, ons wordt bikkie wijzen. Ik ze getijen van je liefde, jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

Brenda daar en nou gevlieënier op je vliegtuig wat passagier was en die beheer oorgeneem blijkbaar. Dit is soos ek het gekry het. Mense, ja, so, die lande is aan wreed, jong. O, jene, hulle is wreed. Hulle is wreed. En ons weet van die oorlog al boe en tussen Iran en al die instanties. Gelukkig ver van ons af, maar het beïnvloed ons definitief al ons brandstofpryse en die veiligheid van ons mense wat in die wereld is. Nou goed, nog een nieuwe nommerkie wat ek graag met julle wil deel. Lekker eniekie, denk ek. So mooie, hy is net, eerste keer by ons.

Die ergste is nou voorbij. Nou toe, ja. Ja. Ek het een nommerkie van Adam Tas. So. Ek is vanochtend op die Adam Tas speelhuis. Ja, ek het nog een keer van hom. So. En ja. Ene mense, dit is een bykie mistig by my. Ek dink het gaan nog een bykie warmer word later in die dag. Maar nou is dit nog een bykie deinsterig. Een bykie mis. Ek kan nie lekker sien nie. Ek weet nie hoe lyk het by jou nie. Kijk maar by die venster uit en dan kan jy weet hoe lyk het by jou? Hier by my lyk het maar een bykie snaakse weer, is bykie mistige weer, jy weet, ek het bestaan, die son gaan nog later skyn, maar my sonnetjie skyn, my sonnetjie skyn, die buitenkant nie, maar myne skyn. Nou ja, julle, kom ons luister na Adam Tas, plaas genaam Afrika.

Daar is hy. Lekker, dankie Magdal. Sy het altijd so'n lekker ritme na muziek. Mensen, sy is een groot plezier op een verhoog. So as jylle daar een concert of iets hou, nooi haar geris. Nooi haar geris. As jylle contact wil kom, contact met my, jylle is welkom. Die Noord-Kaapse departement van gezondheid is op hoog gereedheidsgrondslag naar het gevalle van mazels waar die provincie steeds aan die toeneem is, Noord-Kaap. Volgens die departement word daar ten nauwste met distrikte saamgewerk om toesig te versterk en vinnige reaksie te verseker en inentingsdekking te verbeter. Sedert 3 Oktober verlede jaar tot 30 September verjaar is 767 bevestigde gevalle van mazels aangemeld. Hiervan is die meeste in die streke van die Makua, waarvan daar 303 gevalle was, en die John Taolo, Gate 7, was daar 282 gevalle, Francis Baard, 156 gevalle, en Pixley Kaseme, 27 gevalle aangemeld. Oei, nou ken nie die name nie. Die departement bevestig dat die gevalle as een kommerwekkende uitbraak en neem dit die op hun immuniteitsgaping in die provincie, vooral onder kinders wat moontlik nooit teen mazels ingeënt is nie. Ja, een dringende beroep is op ouers gedoen om te verseker dat hulle kinders ingeënt word en om hulle samenwerking te gee aan gezondheidsspanne wat skool en gemeenskapveldtogte lei. Onthou as jy as kind, ons is allemaal ingeënt teen mazels en pokke, vroeë jare. Deesdae, ek wil sê, is die slapgatigheid van ons regering, se gezondheidsdepartement, dat hulle dit nie volhou en behoorlik hanteer nie. Volgens die departement bly die inentingsdekking vir die tweede dosis van die mazels rubella vaksin onder 70% in al die streke waar 'n toename aangemeld is. Selfs mense wat voorheen ingeënt is, as ook volwassenes, word nou geraak.

Dis natuurlik die more of you, more and more, ja, meer van jou, more of you, wat natuurlijk vertaal is na Afrikaans toe. Ja, jene mense, en ek gaan nou nie landbou nuus lees nie, en of jy hulle bring nie, maar ek weet, die Transvaalse Landbou Unie is

Maar sê, laat weet my gerus wat julle dink daarvan. Ek moet vir julle sê ons kry twee nuwe omroepers. Een uit George uit en die ander een plaaslik binnekort. So iets om na uit te sien. Ja, lekker. Hulle is nou soort van in hulle proses en om op die lig te kom. Ja. Hier is nog een lekker splinter nieuwe nommerkie. Geniet om en vertel vir my wat dink julle van hom.

klomp nuus wat ons vandag al gedeel het. Vriende, ek gaan nog môre aand, Saterdag aand, môre aand saam met julle kuier, maar nie Saterdag aand nie. Ek het ander verpligtinge. So môreoggend mag ek dalk nie op die lig wees nie, maar môre aand beslis. So van Saterdag is natuurlik ons groot dag daar in Sint-Helena Baai. In die aand is natuurlijk The Night at the Races, wat gaan groot radio ook een tafel, een vol tafel het. So met die gevolg is, ons is 10 gasten. En dit gaan is van die Lions Club. En dit gaan een besonderse aand wees, wat ons nie kan misloop nie, maar ons gaan die uitsaai van daar af nie. So ons moet nog maar iemand moet mooi vraag om te kyk wie vir ons Saterdag aan kan muziek maak. Nou kom julle, hier is natuurlijk een Adam Tas nummerkie wat julle ken, wat ek graag met julle deel.

0: radio.
1: Internet radio met style.
2: Van Groot Radio.
3: Internet radio met style.

0: Kom luister na Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio.
2: Internet radio met style.

Ja, het is tijd om voor ons verjaarsdag Maaike vandaag Jonel Kutsie te zeggen, baie geluk met jou verjaarsdag, sissa. En ja, mijn oudste kleindochter, ja, jy met een prachtige dochterkie blij, net soos jy is. En mag jy jou dag geniet. Oma en opa's, die mama's en papa's en die boeties en sissies, allemaal lief vir jou.

Ja, liedjie wat ons vir Joniel uitgekies het, is natuurlijk die een wat sy altyd opgedans het toe sy klein was, op boe op opa se pens. Baby chocolates.

ik je was een moer. En je stil weer deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed. En die duivel boer.

is er voorbij. Boerenkakies, niks kan ons kijken. In het midden van een cirkel staat een man met de snor. Hij zei, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getiest.

skuins voor die naweek. Dis hier waar ons vanaand is. Hier om die klavier saam met my Marius Brits. Kom ons maak groot en mooi muziek, omdat ons uitsien na hierdie naweek.

briljante muziek. David Gilmour en Bob Geldof, Pink Floyd's Comfortably Numb uit The Wall.

kat, streepstak en reenkleertje in my, en my huis en my plaas, tot koole verbrand, so dat hulle ons kan vang. Maar die vlamme en vuur brand nou diep

een van die grootste rockers, nie net in Afrikaans nie, maar seker in die wereld, beste gitaarspeler Melbote. Hier sing hy saam met nog een grote